0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: Van 's morgens tot laat in de nacht. Berichtjes naar mij, met smileys erbij. En af en toe een hart.
1: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij, zij.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: 5 107 1 107 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Als ik jullie dan vraag om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij? Die ene wereld.

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Sjaak, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProzFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen, schat.
3: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

Take Good Care of Her is een aangrijpende romantische ballade, gecoverd door Dean Martin en uitgebracht in 1963 op zijn country album Dean Text Martin Writes Again. Het is dinsdag en we zijn 29 september. Dat betekent dat we hier weer klaar zijn voor een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En ik serveer je de mooiste muziek tot 9 uur.

0: ik hoop dat voor jou hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Dat was hem, de keizer van het Vlaamse lied Wil Tura, als de zomer weer voorbij zal zijn. Maar vandaag zal het nog wel een beetje zomer worden en morgen ook een beetje. Vandaag krijgen we toch al temperaturen van 25 graden en misschien morgen zelfs 27 graden. Maar vanaf donderdag gaat het terug naar rond 20 graden. En als ik even vooruitkijk naar het weekend toe, dan zitten we al beneden de 20 graden.

Rocco Granata, hij is geboren op 16 augustus 1938, dus hij is vorige maand 88 jaar geworden. En Rocco Granata is een iconische Belgische Italiaanse zanger, componist, accordeonist en muziekproducent. En hij verwierf wereldwijd zijn bekendheid met zijn legendarische evergreen Marina, die je net hoorde, uit 1959.

Het was een van die graag geziende zangeressen. Connie van den Bos was dat met een geweldige klassieker van haar. En ik ben gelukkig zonder jou, maar alleen zijn, dat is ook niet alles.

Toen de Beatles destijds gingen optreden in de jaren 60 en 70, ja, dan was het helemaal een hekte en al de meiden erop af naar de Beatles. Een van hun geweldige klassiekers was dat en je hoorde nog een keer deze Drive My Car. En nu gaan we even naar Mexico. Same.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen. Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

fantastische nummer gebracht door deze Wallace Collection. We kennen ze ook nog wel van hun Daydream. Even op de romantische tour was dit met Parlez-moi d'amour hier gedraaid bij Radio Pros FM op deze vroege dinsdagochtend. En binnenkort is het ook onze Radio Pros kerstshow. Die gaat door op zondag 13 december. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. Het is allemaal in zaal de Berbine in de Middelkouter 14A in Haltert. En er zijn optredens van Nico Giovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers, John Dennis. En kaarten kan je verkrijgen bij al onze medewerkers van Radio Pros. En je kan ook langskomen naar de studio voor een kaartje te bemachtigen hier. De kaarten bedragen €25 en je kan ze ook bestellen via de Radio Pros website. Dat is via radiopros.be.

Ik hoop dat je er nog een mouw kan aanbreien, want de night is voorbij. Dus Love Me Tonight was dat. En ik hoop dat het nu is Love Me Today. Tom Jones was dat hier bij Radio Pros FM gedraaid. Maar het is ondertussen al 6:30 geweest en dat betekent tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Steve Tillens en Piet Huizentruit. En wat hebben we vandaag geleerd? Wel, we gaan er nu naar luisteren.

Een paar jaar geleden had hij er een grote hit mee te pakken, deze Nelson, met Sexy als ik dans. En in deze periode, dan hebben ze heel vaak dat dansje nog eens nagedaan. Straks na 7 uur gaan we ook even kijken wie er allemaal jarig is en ook interessante weetjes en zo. Maar eerst Cella.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Fantastische muziek om zo rustig te ontwaken op deze vroege dinsdagochtend. 29 september zijn we al. En het was muziek van Diana Warwick die je hoorde met What the World Needs Now is Love. En ja, dat is helemaal waar natuurlijk. We gaan hier op naar 7 uur bij Radio Pros FM. Zometeen om 7 uur heb je ook het nationale nieuws te goed. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. Nog tot 9 uur. En die muziek uit Nederland.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder, in totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
4: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
3: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. Dan halen we wel nog altijd tot 28 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
9: Kopje koffie?

Ik heb vandaag alweer mijn best gedaan om de mooiste golden oldies boven te halen hier bij Radio Pros FM. En dat was muziek van deze Crystal Gayle en Don't Make My Brown Eyes Blue was dat. Een opvallend weetje, want vandaag is het ook Wereldhartdag. En dat is een mooie gelegenheid om extra te bewegen en dansen op onze golden oldies. En dat telt ook mee natuurlijk. Het is dus de World Heart Federation Day.

0: Nog zo'n fantastisch nummer van onder het stof gehaald hier in de archieven bij Radio Pros FM. Lean on Me is een beroemd soul nummer dat oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd werd door Bill Withers en later gecoverd en door de legendarische Amerikaanse jazz- en R&B zanger Al Jarreau was dat.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Radio Pros, Radio Pros. Zomert erop los.

Misschien ben jij pas aan het ontwaken en zet je net de radio aan. Een hele goeie morgen. Dit is Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert. En het was muziek uit de jaren 90 van deze Desiree en die hoorde live. En het nummer groeide uit tot het grootste succes uit de carrière van Desiree. En in Nederland bereikte de single de nummer 1 positie, zowel in de Nederlandse top 40 als in de mega top 100. En ook in de rest van Europa en daarbuiten stond het nummer wekenlang hoog in de hitlijsten genoteerd. En dankzij dit succes mocht Desiree in 1999 de Brit Award voor de Best British Female in ontvangst nemen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio Pros.
4: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Je brengt twee grote artiesten bij elkaar en dan krijg je dit resultaat. Deze mooie slow ballade. On My Own was muziek van Patti LaBelle en Michael McDonald die je hoorde. En misschien ben je wel jarig vandaag, dan wens ik je alvast een dikke proficiat. Maar voor de rest zijn er wel weinig BV's jarig vandaag. Maar we herinneren wel een rock'n'roll pionier en dat is Jerry Lee Lewis. Die zou vandaag normaal gezien 91 jaar zijn geworden.

Dat was hem uit Nederland, deze Danny de Munk. En je hoorde Mijn Stad, was dat een van zijn nummers die hij destijds uitbracht. We kennen hem ook van Ik voel me zo verdomd alleen uit de film Siske de Rat. En ik ben nog even in de archieven gedoken hier bij Radio Pros FM. En ik vond nog een geweldige mooie terug. Manganelis, die kennen we wel van O Kleine Jodeljongen. Maar we draaien eens een ander nummer van Manganelis. En laat de hele boel maar waaien.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Carlos Soares is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
6: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
7: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
6: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
7: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
6: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
7: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
9: Pros. Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We kennen natuurlijk het nummer origineel van de Commodores en Lionel Richie. Dit was een cover gebracht van Piet Veerman en je hoorde Three Times a Lady. En dat brengt de tijd zo stilaan open naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3 van de ochtendshow, nog tot 9 uur. En ik heb nog prachtige muziek voor jou van Neil Diamond en de Cracklin'

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Die oude rocker hebben gehoord, ook al bij de Hemelse Helden alle enkele jaren. Ik heb het over Joe Cocker en die harde When the Night Comes. Vrienden, goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Tot 9 uur ben ik nog bij jou en ik heb nu een klassieker uit 63 van Cliff Richard.

Sir Cliff Richard was dat, die hoorde je niet zo vaak in het Frans zingen natuurlijk. Maar dit was een nummer uit 1963 en je hoorde Jacques André. Maar wij kennen natuurlijk allemaal dat nummer van Dalida.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Ik dacht, laten we vandaag onze zomernummers maar terug bovenhalen. En dat was Billy Stewart en Summertime die je hoorde. Ze beloven ons toch mooi weer vandaag. Dus daar gaan we toch wel dubbel en dik van genieten.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio Pros.
4: Radio Pros. Zomert erop los.

Kan je op 13 december tijdens onze Radio Pros kerstshow een dansje plaatsen? Samen met Giovanni en Dansen met jou was dat. En Giovanni die zal er dus ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow. Maar nu even muziek van Laura Lynn. En van maandag tot vrijdag, het is nog maar dinsdag vandaag, het weekend zal wel komen hoor.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Als je met zo'n nummer afkomt bij jouw vriendin, ja, dan ga je wel scoren natuurlijk. Je hoorde Charlie Rutz en The Most Beautiful Girl was dat. Straks om 8:30 is het ook weer tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. Maar eerst nog Maywood en Rio.

0: Zit toch zeker dat die noven nog staat?
1: Wat hebben we vandaag geleerd? En het was Steve Tillens en Piet Huizentruid die je hoorde. Met onze Radio Pros supertip van deze week was dat. En Jurgen Delano gaan we nu draaien. En Señorita, wil je dansen? Ik weet dat Jurgen Delano momenteel ook aan het luisteren is naar Radio Pros.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Het is een hit uitgebracht begin dit jaar van Maxim en Babette, was dat met Hoe Dan Ook. En zo gaan we hier op naar 9 uur bij Radio Pros FM. Straks na 9 uur is er Ding Dong Yo tot 11 uur. En ik laat je met de muziek van Vicky Leandros en Tony Christie. En We're Gonna Stay Together. Ik ben graag morgen weer bij jou vanaf 6 uur in de vroege ochtend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
4: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
3: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krivits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
5: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krivits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. En zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt me iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
3: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
6: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
3: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemorgen.

Na de klok van 9 uur geworden, beste vrienden en vriendinnen. Van harte welkom bij Pros FM. En bedankt aan Ron van der Steen. We zullen morgen terug bij de vanaf 6 uur met de ochtendshow James Last en A Summer Place. Ze geven toch vandaag heel goed weer, hè? Ding Dong Yo is er niet, dus het is Ding Dong Raffen vandaag. Dobby Brothers, listen to the music. Goedemorgen en van harte welkom.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

en Luc van Meeuwen. En ik zou niet weten wat ik liever hebben wou hier op jouw Radio Pros FM. Met nu Robert Palmer en Johnny en Mary.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

voormiddag en tonight. En we kregen al een berichtje van Luc uit Assen. Hallo Raf, wil je eens het nummertje spelen van Robbie Gordon? Een grote mond, een klein hartje. Groetjes van Luc uit Assen. Dat gaan we dan zeker draaien, hè, voor onze Luc.

speciaal voor onze Luc. Deze van Robbie Gordon. En deze is voor ons Anneken en Etje. Even serieus. En dan nog voor de reclame, The Simple Minds.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Heel speciaal voor onze vroege vogel collega en goede vriend Chris van Dijk. Hij is hard aan het werken daar. Wat is het er net of zo? Ja, hij is goed zijn best aan het doen. Ja, ja. Wou we dat verklaren? Lou en de Hollywood Bananas en Kingston, nu op jouw radio.

de muziek waar jij van houdt. Met Paul Young en Come Back and Stay. En dat doe je eenmaal als je ons gevonden hebt. Blijven luisteren naar de radio. Stilaan gaan we richting 10 uur al. Ja, ja, het gaat hier goed voorbij op deze dinsdagochtend. Zodat nog Sister Sledge en All American Girls. Maar is deze Frank Boeijen groep.

naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Bos FM. Regionaal nieuws.
1: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met Bros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@brosfm.be.

je dinsdag voormiddag. Vervanging van Ding Dong Jo. Zijn wij van de partij. José Sepp en Steve Tielens. En ga jij vanavond met mij mee? Ja, het is nog maar dinsdagavond. Dat is wat vroeg voor op stap te gaan. Dat voor mij. André Lenders en Manuel, goodbye. Nu op jouw radio, Pros FM.

In Axe. De versie van dit jaar, zaterdag. Zaterdag. Ja, ik vind de eerste toch een beetje toffer, ja. Smolly stuurde ook een berichtje. Ze is al terug thuis. En ik heb een mooie plaat gekozen hoor voor jou. Hier is onze Damien Russell. En Forever and Ever. Dan nog zo dadelijk Kleimans en Van Geel.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Justin Wild en Cheerio hier op Pros FM. Zodanig hebben we onze supertip van de week. Maar eerst even Silver en Turn the Tide.

te draaien van John Terra. Ik had heel graag nog eens zijn nummer Trouw gehoord. Lang geleden dat dat op de radio geweest is. Ja, dat is heel juist. Wat een vergeten nummer, zegt hij. Voilà, hier bij Pros draaien we dat voor jullie.

0: heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten?
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Met zijn Heuveltjes van Erika. En onze Ed van Bever is hier ook al voor zo dadelijk de middagradio. Heuveltjes van Erika. Frank Valentino en Angelina.

Onze Frank Valentino en Angelina. Als je maar even komt. Ziezo, dit was de vervanging van onze Jo. Zo dadelijk is er onze Ed van Bever tussen 11 en 2 met de middagradio. Dus veel plezier met onze Edje voor de sfeer. Nog straks Niels de Stadsbader en mee naar boven. Maar eerst deze Stan Ridgway en Camouflage. Blijven luisteren naar Radio ProS FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Nummer afkomstig van Anita Ward en dat met Ring My Bell was meteen de inzet van ons programma Middagradio en dit op een zonnige middag, radiovrienden, op deze dinsdag. 11:05 zijn we geworden. Wij zijn er alweer bij via Radio Pros FM tussen 11 en 2 uur. Een woordje bedanken aan zijn voorgaande collega, dat was Rafken Vermoezen uiteraard, vrienden, voor het vervangprogramma van onze Jo. Hele pak muziek de komende 3 uur. The Brotherhood of Men.

Zijn meeste muziek maakte hij in de goede jaren 70. Deze Jack Jersey en Papa Was a Poor Man. Zodadelijk Billy Idol met Hot in the City. Dat zal het zeker in de namiddag gaan wezen, vrienden. Maar eerst nog hebben we dit van Banarama. En dat met Venus.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. 105 5 107 107

Een swingende Vultura hier bij Pros FM met rock'n'roll in mijn hart. Laura Rin met dit hier, maar met Vlaamse meisjes.

Muziek afkomstig uit de Nederlandse BZN, hier bij Pros FM en Just an Illusion. We blijven nog even hangen in Nederlands, want in 1976 maakte de George Baker Selection dit nummer. Mañana, mi amor.

Een van zijn toppers van John Lennon hier bij je nooit vervelende radio Just Like Starting Over. De formatie Down maakte ook dit nummer ooit. Tie a Yellow Ribbon.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio. Het

bijzonder mooi, deze Vlaamstalige klassieker ondertussen van Willy Sommers. En Sympathie is geen liefde. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van Mama's Jasje en Als de Dag van Toen.

Heerlijke plaat van The New Seekers and I Like to Teach the World. Nog een tweetal nummers te gaan, want we gaan richting 12 uur. Betekent zometeen op de radio het middagnieuws en het weerbericht. Twee nummers nog te gaan, zei ik daar straks wel. Medicine Heat, die komt zo dadelijk bij jullie vandaan met One and One is One. Maar eerst naar het jaartal 72, Blue Haze liever, en Smoke It in Your Eyes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
3: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Jo Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.

0: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier oui. ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
1: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in de Wenmakers.
2: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
1: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïnse collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan nog zo'n 27 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Het werd in 1973 een knappe hit voor deze Sheriff Dean. En dat met Do You Love Me. We zijn op deze dinsdagmiddag 8 over 12 geworden. Welkom, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Middagradio hier bij Pros FM. En we zijn er nog gerust bij tot een uur of twee op deze dinsdag, vrienden. We moesten ook nog een plaat gaan draaien vanwege onze overbuurvrouw Celeste. En zij vroeg Mighty Sparrow en Baron Lee aan. Het nummer ontstond in 1969. Hier zijn ze met Only a Fool.

en blijft gewoon een fantastische plaat, deze van Oscar Harris hier bij Pros FM. En dat met Try a Little Love. Dus door nog even vermelden aan al onze luisteraars en bijzonder smakelijk eten toegewenst. Dadelijk keren we terug naar 78 met Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Maar ooit werd dit ook een ferme hit voor deze Peter Kent. Stop and Go.

0: op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

muziek van Robert Pater hier op je nooit vervelende radio, Radio Pros, uiteraard met het zijn mooie nummer, vrienden. We zijn 29 over 12 geworden, wat betekent dat we richting onze superdip van de week gaan. En dat is deze week hier bij Pros FM. Wat hebben we vandaag geleerd van Steve Tielens en Piet Huizentruid? Maar eerst nog tijd even maken voor een aangevraagde plaat. En dat komt vanwege Sofieken, Johan en Frida. En zij doen de groetjes aan al de luisteraars en ook aan Etje van Bever. Dank u wel. Het moest deze zijn van Luc Steno en 7 dagen lang.

Een van die zonnige platen, zeker en vast, van La Bionda met One For You and One For Me. Onze collega Gerrit, die belde voor een plaat. En ja, onze collega Gerrit kan je elke namiddag beluisteren, in de loop van de namiddag natuurlijk. Hè. En wat vroeg je aan? Wel een stevige plaat toch wel. Van Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros. De radio met eigenheid.
4: Middagradio
3: met Etje voor de sfeer.
4: Radio Pros.
5: Beste vrienden,

straffe kerel, deze Jan Biggel op de radio met ons moeder zijn nog. Voor de volgende plaat gaan we richting Antwerpen. Ja, vandaar zijn ze trouwens van afkomstig. En het is ook een aangevraagde plaat. Het gaat als volgt. Goedemiddag Etje. Graag een plaatje van Viertakt. Ik zei niet blauw, hè. En dit voor Molly, voor gans het Radio Prost team. Alle luisteraars vanwege Jos en Nancy uit Bornem. U vraagt en wij draaien ze wel. Hier zijn ze, Viertakt.

Heerlijke plaat was dat van Kashmir en dat met Love What I Want. Nog één nummer te gaan in dit uur. Natuurlijk gaan we verder straks met ons derde en laatste gedeelte. En wat voor één? Gloria Estefan en Don't Wanna Lose You.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwe

0: toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Bros.

Nummer afkomstig van Julio Iglesias en dan met Manuela was meteen het begin van ons derde en laatste gedeelte alweer van onze zonnige middag radiovrienden. Ja, wat vliegt de tijd alweer? Ja, zeker. 7:07 zijn we geworden ondertussen hier bij Pros FM. Orchestra Maneuvers in the Dark en dat met Souvenir.

Tropical House Mix van Captain Jack hier bij Pros FM. Je krijgt ze hier 24 of 24. Jouw favoriete muziek uiteraard. Aiko, Aiko was dat. Dadelijk muziek van Shaken Stevens met Give Me Your Heart Tonight. Maar eerst deze geweldige zonnige zomerhit. Bonnie M. En Hooray, Hooray, It's a Holiday.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: En DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer.
6: Radio Pros.

Wim Lens en Matthias Lens, moet ik zeggen. Wim Lens en Matthias Lens, amai zeg. En ja, ze maakt me blij, inderdaad. En deze Gerard Joling maakt me gek.

Wat een stem, wat een stem. Tom Jones hier bij Pros FM. En dat met Without Love. We hebben dadelijk de spot niks, maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida. En zij vroegen deze plaat aan voor al de luisteraars en al de medewerkers van Radio Pros. Hier is Vaya con Dios met What's a Woman.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.

lang geleden dat ze deze nog lieten horen op de radio. Happy and happy. En ik lig op mijn kussen stil te dromen. Dadelijk een plaat die werd aangevraagd door Guido uit Pamel. Hij vroeg DJ Barlevin aan met Felix Gray en Two of Le Fille. Maar eerst nog Eddie Smets en Deel Mijn Droom.

De Blue Haze zongen dit nummer in 1972 met Smokeheads in Your Eyes. We naderen het einde alweer van onze middagradio, vrienden. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 uur. En zo dadelijk heel veel plezier met Patrick Molenaar en zijn programma Siesta. Nog één nummer te gaan vandaag in onze middagradio. Hier is nog muziek van Sailor en Girls. Girls, girls. Tot morgen!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: man uit Gent. Deze Gorky, oftewel Luc de Vos met lieve kleine Pidana. Goedemiddag, siesta tot 4 uur. Het is een kleine 4 over 2. En wij zijn er weer bij. Ik en jou samen. Met nu, Jannes.
1: Dicht bij jou voel ik me beter. Dat besef ik steeds.

vanuit Nederland, deze Jannes met laat vandaag maar de zon schijnen. Het is verdorie warm hier in de studio. Ja, buiten 28 graden. Echt om van te genieten, maar ik moet werken hier bij Pros FM tot 4 uur. Zometeen de Mixed Emotions uit de jaren 80. Na deze van Pop in Wonderland. Hier is

geleden van 1984. Wat een dijk van een hit. Deze Mixed Emotions met You and Love, Maria. Maria, het is bijna kwart over twee op deze dinsdag. En we zijn erbij maandag, dinsdag en donderdag met siesta tussen twee en vier. En wij gaan naar Duitsland met alweer zo'n knappe dame. Hier is Anne-Maria Zimmermann met die 1000 träumen.

rustig in Homoy op een warme dinsdag zoals vandaag uit 1968. Deze van Paul Moliat. Je hoorde Love is Blue. En dat hoofd alvast zondag 13 december de grote kerstshow van ProsFM. Er zijn nog altijd kaarten te verkrijgen bij alle medewerkers van ProsFM. Dus zondag 13 december de grote kerstshow van ProsFM. Nee.

alweer zo'n knappe dame, deze Lindsay de Bolle, zus van Christophe. En ik lig nog steeds van jou te dromen. Zou dat over mij kunnen zijn? Ik denk het niet. Eerder Peter, denk ik. Wij terug naar de zomer van 1980 met de Bonnie M's. Ze komen uit Duitsland. Hier is I See a Boat on the River.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Geef nu toe, de jaren 80 waren toch gewoon prachtig, geweldig. Je hoorde deze van David Bowie met Absolute Beginners, met zometeen de nieuwe supertip van de week. En dat is de nieuwe van Steve Tillens samen met Piet Huizentruid. Nou, deze dame, hier is Samantha Fox. I only wanna be with you.

0: actief.
1: Is het toch zeer dat die nog nog staat?
2: Nog tot zondagavond de nieuwe supertip hier bij Pros FM. De nieuwe van Steve Dillon samen met Piet Huizentruid. En wat hebben we vandaag geleerd? En ik zei het al, wij zijn er nog bij tot 4 uur deze middag. En Ed, ik had je vergeten bedanken tussen 11 en 2 voor je leuke muziek. En wij naar de 90s met deze van Robert Miles. Hier is One and One.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Dat is een leuk plaatje hier bij Siesta op deze dinsdagmiddag met de Flippers uit Duitsland. Je hoorde ai ai herkapitein. En zometeen gaan we naar Amsterdam met André Hazes Jr. Ik haal alles uit het leven. Naar deze jongen uit 1981. Hier is Rod Stewart met Tonight I'm Yours. Don't hurt me.

0: Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

Zo vader, zo zoon, je hoorde de zoon vandaag, deze André Hazes Jr. met Ik haal alles uit het leven. En wij gaan op naar 3 uur met deze groep. Hier zijn de Guys and Girls met You Don't Have to Say You Love Me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

man uit Nederland, deze Jan Smit met de straten van Athene, nog nooit geweest in Griekenland. Nee, meestal Spanje van mij. Zeg, welkom in deel 2 van Siesta op deze dinsdag 29 september. We zijn er nog een uur bij tot 4 uur. Met nu Rob de Nijs. Ik hou alleen van jou.

Autumn Duets zich op deze dinsdag een warme dinsdag met deze van Rob de Nijs. Dus Thijs met zijn vrouw Belinda. Je hoorde Ik hou alleen van jou. En wij gaan terug naar de zomermaanden van 1983. Met deze jongen hier is Tom Robinson. En listen to the radio. Dit is Radio.

Radio's FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ook op een geleden van 1978. Het was toen nog een koppel, deze Claude François samen met Kathleen, met C'est comme ça que l'on s'est aimé. En wij gaan naar Nederland met alweer zo'n mooi blond ding op deze dinsdag. Hier is Ookje Fijn met Als ik jou zie.

Ze strand op de plaats, deze Ookje Fijn uit Nederland met Als ik jou zie, met zometeen na de reclame Dalida met Besa Me Mucho. Naar deze van de Kelly Family. It is Fell in Love with an Alien.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Altijd een knappe dame gevonden uit Egypte, deze Dalida met Besame Mucho. En dat hier bij jouw Pros FM. 24 uur per dag met nu Dana Winner uit het mooie Limburg. Op het dak van de wereld.

half vier voorbij op een warme dinsdag zoals vandaag. De laatste dinsdag van de maand, 29 september, met deze van Dana Winder. Je hoorde Op het dak van de wereld en wij zijn er al bij tot 4 uur. Met nu uit de jaren 70, hier zijn Tin Tessie met de Wall Street Shuffle.

Gewoon fantastische muziek op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta met de heren van Tennessee. Je hoorde de Wall Street Shuffle. En ik zei het al, het is een zomerdag, nog maar zomerse platen. Daar hou ik van. Hier is Alexis Jordan met Happiness.

zomer komt gewoon uit je radio met deze van Alexis Jordan. Je hoort de happiness. Wij doen er nog deze bovenop uit de jaren 2000. Hier is Bob Sinclair met Kiss My Eyes.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Hoe triest ook op een dinsdagmiddag zoals vandaag. Helemaal alleen dansen. Je hoorde deze Axelrette met El Dansel. Tijd voor de voorlaatste voor 4 uur. Dit zijn de heren van Yes, 1983 met Owner of a Lonely Heart.

Een van de mooiste platen uit de jaren 80. Deze van Yes met Earner of a Lonely Heart. Iets voor vier, wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een zonnige dag van. En we zijn er weer donderdagmiddag iets over twee uur voor een nieuwe siesta. Ik laat je achter met deze van Softshell. Opvolger van Tainted Love. Hier is Torch.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen en in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd, na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
4: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
3: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen, behalen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio

De Voyagers was ooit de zanger van de Culture Club, maar nu was hem helemaal on zijn own, Everything on own van onze Voyagers. Een plaat uit 1987. En toen was de carrière zowat gedaan met de Culture Club en Voyagers, want hij heeft toen geen hit meer gemaakt. Alhoewel dat dit toch nog wel een fijne top 10 hit was toch wel. Goed, het is vandaag dinsdag, hè, en dan zitten we een 4 uur voorbij en dan dank ik eventjes mijn collega's die ook alweer het mooie weer maakten. Het is ook wel mooi weer, dus we moeten ervan genieten en van profiteren. Dus als jij eventjes kan, geniet er maar van, want zonder dat je het weet zal het donderdag weer regenachtig zijn. Het blijft wel zacht, maar vanaf donderdag gaat het zeker en vast nog wel regenen. Kan je misschien gaan schuilen onder een lemon tree? Dat is een citroenboontje. Is misschien net iets te klein om daaronder te schuilen. Maar feit is toch wel een fijn plaatje van Fool's Garden. Van harte welkom.

Dit is er eentje uit onze hitparade van het moment. Hè. Deze Ella Longley en Chosen Texas. Hey, wist je dat er ongeveer 375 euro per jaar aan huisgezin aan eten weggooit? Te veel aan eten dat zomaar de vuilbak in gaat. Omdat het niet opgegeten wordt, omdat het te veel is, omdat het niet goed mee omgegaan wordt. Maar als je een klein beetje wil besparen, zou je kunnen zeggen, er is één kippenfiletje over. Niet getreurd, moet je niet weggooien jongens. Moet je gewoon weg een slaatje maken met kip. Je snijdt de kip in plakjes en in reepjes en je doet daar een beetje bijvoorbeeld ananas bij of wat tonijn en een slaatje, bekken tomaatjes. En je hebt weer lekker een goed lunchje gemaakt, zou ik zo maar zeggen. Dat met cocktailsaus. Ik kan u verzekeren dat dat wel lekker is. Dus eten weggooien doen we alleen maar als het echt slecht is. Maar blijkbaar gebeurt dat op andere manieren ook. Hè. Dat je zegt, ik heb de koelkast niet goed dicht gedaan en nu is dat bedorven. Of wij kopen nectarine, we eten er 2 van de 6 en de rest blijft liggen. Dat is allemaal weggesmeten geld dan ook wel. Hè? Want wat je verkoopt is geld. En wat je wegsmijt is nog slechter. Enfin, kijk er wel eens op. Want dat zijn 3 volle karren dat je kunt mee gaan winkelen. Hè, met die 375 euro, echt wel. Maar iedereen zijn goesting. Als je denkt van, voor mij hoeft dat allemaal niet. Een beetje spaarzaam zijn, dan moet je het ook niet doen. Maar geloof me. Dat we veel te veel weggooien. Een tomaatje met een heel klein plekje schimmel snijdt al weg. De rest is nog goed hoor. Dus daar kan je nog altijd wel verder mee. Goed, muziek terug. Dat is 2 platen nog voor de boodschappen. Voxen Music komt er aan met Angel Eyes. En dit is een hit van lang vervlogen tijden. Maar het is toch wel een super plaat. El Martino, Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: beter van Stalingen meezingers zijn altijd welkom natuurlijk. En dat is anders gezellig. We draaien Marco Schuit maken met zaterdagavond. En deze Steven Tiddes samen met onze fijne Piet Uizendruid is nog altijd de supertip van de week. Wat hebben we vandaag geleerd?
1: Is het toch zeker dat die noven afstaat?
0: Ja, die noven staat af, want aanstaan gaat je ja, niet goed komen natuurlijk. Hè. We gaan er dan nog een Nederlandstalige plaat tegenaan gooien. Dat is ook wel fijn. Waarom niet? Hè? Als ik de vogeltjes zou fluiten, jongens.

Een ideetje dat dit supertype van de week geweest is, een paar weken geleden. En dat er nu niet veel meer gedraaid wordt. Ik dacht, dan moet ik hem nog zelf eens spelen natuurlijk. Hè. Justin de Wild, en die hoort nog altijd de vogels fluiten. En zolang dit die vogels die fluiten, komt hij niet naar buiten. Cheerio was een van die toppertjes uit de zomer van 2026. En blijft nog altijd een geweldige plaat. Hè. Goed, nu is het moment geworden dat we eens terug op rust gaan komen. Twee platen net voor de boodschappen ga ik nog spelen. Dolly Parton en Kenny Rogers. En dat met Islands in the Stream. Maar deze ken je, deze nog wel. Eentje uit de platenkast van de jaren 2000. Dit is John Legend en All of Me.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
7: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

We zaten midden in de jaren 90 met deze geweldige plaat. Er is nog één plaatje van gemaakt geweest. En ik bedoel, er is eens maar één hit gemaakt, ik zal het zo zeggen. Spin with Sebastian met Shut Up and Sleep With Me. Het is ten eerste te vroeg om gaan te slapen. Ten tweede, het is de vent die dat vraagt. Dan doe ik zeker en vast niet mee. Absoluut niet. Ik ben daar geen voorstander van. Ik heb niks tegen homo's of gays te zijn. Absoluut niet. Maar ja, ik ben niet te bekeren. Ik hou nog altijd zo heerlijk van die fijne vrouwtjes. Waar je andere dingen mee kunt doen. Achteracht, hè. Dus ja, ik ben helemaal geen gay. Daar gaat het over. Goed, dan is nu tijd geworden dat we even teruggaan naar een plaat dat nieuw is. Nieuw in onze playlist. Dit is Alex Warren. Dat is een hitmachine, jongens. Die maakt de ene hit na de andere. Soms staat hij zelfs met twee platen in dezelfde hitlijst. Dit is Heaven's Eyes. Alleen, we gaan nog eens luisteren naar de nieuwe single van Alex Warren.

Dat is ook zo'n lekkere dansplaat natuurlijk. Van nog niet zo lang geleden. Meeklaven, listen to the music. We draaien nog eens Maroon 5 nog eens op de radio. ProZFM, daar luistert je naar. Met de frequenties 105.5, 107.1, 107.5. Maar ook via DAB Plus zijn we te beluisteren. En dat weliswaar. Jongens, mannetjes, dat moet je eens proberen. In Oost-Vlaanderen gaat dat perfect. En dan heb je natuurlijk via internet, internetradio en al wat erbij hoort, kan je ons ook altijd wel blijven volgen. Als alles goed gaat, heb ik levertjes gewijs nog van Bart Peters. En deze oldie heb ik ook nog eventjes voor jullie. Hè. Dit is Quiero Mucho. En dan weet ik dat Celestje dat zeker vast graag gaat horen. Ik weet niet of ze het gaat horen, want als ze naar het rusthuis is, kan ze niet meeluisteren. Dit is Junior Iglesias. Tot zometeen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: de datum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM. Goedenavond.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

0: Nog niet zo lang geleden was dit een hitje bij ons in Vlaanderen natuurlijk. Hè. Deze The Weeknd samen met Daft Punk en I Feel It Coming. Is toch ook al wel, ja, toch al 10 jaar oud ongeveer. Ja, ja, zeker weten. Goed, het is 5 uur gepasseerd. Dan zitten we in het tweede gedeelte van het programma Hits in de Spits. Ik blijf bij jou tot en met 18 uur met heel veel leuke platen. Hè. Ik heb topplaten voor jullie klaarstaan. Een Nederlandstalige plaat van Patricia Pai komt eraan. We gaan nog een klein beetje richting Halloween met de Ghostbusters en Way Parker Jr. Maar ik heb ook nog 2 geweldige dansplaten voor jullie. Als je wil weten wie het gaat worden, dan blijf je gewoon met je luisteren. Dit is een geweldige plaat uit de 70s. Dit is Ike en Tina Turner en Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

De geweldige dame natuurlijk. Ja, ze is gaan optreden in Parijs afgelopen weken. En dat met Céline Dion. En Because You Love Me was een van die platen dat ze zeker vastgezongen heeft. We krijgen twee Nederlandstalige platen. Ik heb daarnet gezegd dat we één Nederlandstalige plaat gingen spelen van Patricia Pai. Na de boodschappen krijg je hem te horen. Ik vertel nog niet de welke, maar het is toch wel leuk als je het mij vraagt. En dit is een plaatje van Leopold III. Vergeet me nietje. Niet de grootste, maar wel ook nog wel leuk goed.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat was hem, jawel, het liedje van Patricia Fay in het Nederlands. Heeft toch geweldige Engelstalige platen uitgebracht. Zo onder meer met Saturday Night en zo. Maar dit was nog eens leuk om deze nog eens terug te draaien. Je bent niet hip, je bent niet hop. Je oude fiets is bijna kapot. Dan is het nu tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar de 80's. De 80's met Ray Parker Jr. Dan gaan we stilletjes aan naar Halloween toe. Hè. Dan moeten we af en toe een keer een Halloween plaat spelen ook. De Ghostbusters is daar één voor eentje van natuurlijk. Brotherhood of Man die komt er ook nog aan met My Sweet Rosalie. En dan krijg je de twee tempoplaten. Maar dat is helemaal van straks. Nu eventjes genieten van deze fijne klassieker uit de jaren 80. Als ik me niet vergis, komt dat uit 84. Ray Parker Jr., Ghostbusters. Een hele fijne namiddag allemaal. En

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Als ik vroeger in de pannen kwam, dan was dat een oude stad. Nu is dat zo'n klein beetje een moderne stad. En dan vraag ik me eigenlijk af, zijn jullie vroeger naar de zee geweest? In welke badplaats was het dan? En is die badplaats ondertussen ook zodanig veranderd dat je, als je een tijdje niet geweest bent, dat je zou verschieten van te zeggen van, oh, dat is er weg, oh, dat is er nog. En Janus en van die dingen zo, dat toch wel bijblijft als kind en dan ja, dat het allemaal verandert en die straalbeeld is helemaal veranderd en dergelijke meer. Twee platen nu, dat ik kan vertellen dat dat toch wel tempoplaten zijn. Die Devils komen eraan met de Six Gates, maar ook deze uit Vlaanderen komt eraan met onze La Luna. Will you be there for me in the morning when the morning

death entered my world.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Dat is zo een van de platen waar je zeker en vast vrolijk zou kunnen van komen. Hè? Deze Christy en Yellow River. Maar nu is het ook de tijd geworden dat we een plaat gaan spelen waar ik vrolijk van kom. Jij kan dat ook trouwens doen, hè. Je moet eens de moeite doen om eventjes langs mij langs te komen op mijn Facebookpagina. En dan moet je juist de juiste icoontje aantikken als DJ Babbelaar. En dan, mijn naam is trouwens Humblet Gerrit, daar ga je naartoe. Je vraagt daar een plaatje aan, omdat ik dat wel wil draaien, rond dit uur van het moment. En dat is natuurlijk rond 5:15. En dat is altijd een plaat waar je echt vrolijk van komt. Dan vraag je dat aan en dan draai ik het in de komende dagen, wordt dat dan wel gespeeld. Eentje dat ik nu zelf gekozen heb, aan gebrek van onze luisteraars die niks inzenden. Dat is in volgens terecht natuurlijk, maar het zou wel fijn zijn, moest je het wel doen. Adventures of Stevie V, die gaan we nog eens draaien met Dirty Cash. Dat is een van de platen, ja, daar word ik wel vrolijk van.

kan je ook niet blijven op stilzitten, hè. Hey, beste vrienden, ik ga van jullie afscheid nemen. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Dromen zijn bedrog, Marco Borsato. Ik heb ook nog Donna Summer en This Time I Know It For Real. En de fijne Mr. Tom Jones komt er ook nog aan. Maar ik heb ook nog een plaat voor jullie die ik zeker niet mag ontbreken in het programma. Want dat is toch wel een plaat dat aangevraagd geweest is door Celeste. Zij vraagt altijd een leuk plaatje aan en dat gaan we dan met heel veel plezier draaien achteraard. Hè. Deze Burn Lee en Nighty Sparrow, die gaan we spelen met Only a Fool. En ja, dan zal ik alleen maar zeggen, Celestje, geniet ervan. Wat mij betreft heel veel plezier met de komende collega's en de komende programma's. Mij hoort je graag terug. Ik hoop dat je me graag terug hoort. Morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Nog een fijne avond en smakelijk eten.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. Pros.

0: overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
1: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
0: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaar die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metrotunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Madonna droomde van een van San Pedro op La Isla Bonita. Het nummer was oorspronkelijk geschreven voor Michael Jackson. Maar ja, Michael sloeg het af. Waarschijnlijk vond hij Bonita niet rijmen op zijn beroemde hihi. Ja, jammer voor hem, een wereldhit voor Madonna. Goedenavond, dames en heren, ladies and gentlemen. We gaan beginnen.

Frank Valentino, You'll Never Know. Like mine. Tijd voor het verkeer op de weg. We beginnen met twee ongevallen die voor de nodige vertraging zorgen. Op de buitenring rond Brussel, de R0, staat een vrachtwagen stil na een ongeval ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Daar is de rechter rijstrook versperd. Ook op de A12 richting Brussel is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Aartselaar. Daarnaast zijn er een aantal schuivende files. Op de E40 richting Gent staat een file ter hoogte van Sint-Tenijs-Westrem. Sta je op de E17 richting Gent, dan hou dan rekening met aanschuivend verkeer op de parallelweg ter hoogte van Gent Centrum. Richting Antwerpen schuift het aan op de E19 ter hoogte van afrit Berchem. En tenslotte op de A12 richting Brussel. Daar rijd je in de file vanaf Londerzeel tot in Wolvertem. Nou, het valt al bij al nog mee. Ik denk dat er veel mensen al een dagje verlof genomen hebben om van de zon te genieten, hè?

Rick James met Super Freak uit 1981. MC Hammer leende precies 10 jaar later bijna de volledige melodie. Rick James was daar aanvankelijk niet heel blij mee, tot hij de royalties op zijn bankrekening zag binnenstromen. Ja, toen mocht de MC Hammer plots alles aanraken. Elke uitzending is uniek, maar vanavond wordt het nog unieker. Ik verwacht namelijk onze legend, de Kevin. Ik ben in afwachting of verwachting, het smaakt niet uit. Wild Things, The Trucks.

Ik liet even het wilde beest in mezelf los met de Trucks en Wild Thing. Energie op maximaal. Hier zijn Gerard Joling en Jan Dino met Mijn Liefde.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat waren de Village People met een flinke dosis onversneden disco-energie. Welk nummer van hen het ook is, stilzitten blijft een behoorlijke uitdaging. We gaan het tempo even anders aanpakken, maar de goede vibe houden we vast. Tijd voor gloednieuwe Nederlandstalige muziek. Dit is Yves Descender met Alles voelt anders.

0: alternatief.
1: Zit toch zeer dat die noven of stond?
2: Pulse FM.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

je hand. Wat een heerlijke plaat blijft dat. Nico met Olvira. Dat. En goed nieuws voor wie Nico live aan het werk wil zien. Want hij is één van onze topartiesten op de Radio Pros Kerstshow. Noteer alvast in je agenda. Zondag 13 december in zaal Berwinne in Haaltert. Het belooft een fantastische namiddag te worden. Kaarten kun je nu al eenvoudig bestellen via onze website radiopros.be. En uiteraard zit je in de buurt. Tot 8 uur vanavond kun je jouw tickets ook nog gewoon hier bij ons in de studio meekrijgen.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Bart Kael met zijn tweetjes. En wie eigenlijk een beetje volgt via de webcam, die ziet mijn co-presentator momenteel zitten. Hè. Goedenavond, Kevin.
1: Goedenavond.
0: Blij dat je erbij bent, jong.
1: Ik ben er ook heel blij dat je van hier te zijn, eigenlijk, Peter.
0: Ah, wel, dat vind ik echt fantastisch. Maar ik moet u al even iets zeggen. In het vervolg komt er wel met een kleinere rolstoel, want we hebben hier moeten uitbreken om u binnen te krijgen. Het is niet normaal, hè.
1: Ik heb toch gezegd dat ik radio verschiet afbreken, dus bedoel.
0: Ja, het is waar. Je hebt dat gezegd en je gaat het waarschijnlijk bewijzen, hè. Zeg, we gaan er iets leuks van maken.
1: Ja, dat vind ik helemaal.
0: Ik vind het ongelooflijk.
1: Mensen kunnen trouwens gaan bellen ook naar ons. Dat op 070-22-2250.
0: Ja, en ik
1: zal... En dan krijgen ze jou of mij aan de lijn, zeker, hè?
0: Ja, ik ga het allemaal na 7 uur aan jou overlaten. Jij verzorgt hier de boel. En we zien wel wat het wordt. Maar ik vind het al uniek dat jij hier vanavond naast mij staat. Prachtig.
1: Dank u wel.
0: Prachtig.

0: Global and the Caribbean Disco Show. Kevin, straks na 7:00. Ben je er klaar voor?
1: Absoluut.
0: En moeten we eigenlijk die camera laten aanstaan? Want, wat zei de jij altijd?
1: Je mag hem ook uitzetten.
0: Ah nee, ja, want ze zijn aan het kijken bij jou daar. Hè?
1: Inderdaad.
0: Ja, dat mogen we niet doen, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Maar wat zei de jij altijd? Het is op eigen risico.
1: Op eigen risico, inderdaad.
0: Maar ja, op eigen risico. Bij u valt het nogal mee, vind ik.
1: Ja, ik vind het ook. Ik zit hier eigenlijk op mijn gemak, hè.
0: Voilà, dat is eigenlijk bij Radio Pros thuiskomen, hè?
1: Ja, het voelt wel een beetje zo eigenlijk.
0: Voilà, zie. Dat is de spirit. Ja, tot zo dadelijk na 7:00.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
5: Peter Monsieur.
6: Radio.

0: Ah wel, Kevin?
1: Ja.
0: Spreek maar, spreek maar.
1: Een zeer goede avond, trouwens, meneer Klapmeester.
0: Ja, pas op, want nu kan ik aan uw oren trekken, hè.
1: Inderdaad.
0: Van harte welkom, Kevin, in de studio. Ik ben echt blij dat je hier bent en dat we dat allemaal kunnen regelen hebben met Radio Pros. Natuurlijk, ik moet ook eerst en vooral... begeleidster Evi, of de, ja, hoe noem je dat eigenlijk? De verantwoordelijke

0: Bedanken. Ik bedank Schoonderhagen VZW voor die toffe samenwerking. En natuurlijk, ja, ik ben ontzettend blij dat jij hier terecht bent gekomen.
1: Ik ben ook ontzettend blij eigenlijk.
0: Dat zien we. Dat
1: ik moet zeggen, het is wel een mooie studio eigenlijk, als je dat zo...
0: Zeker weten, zeker weten. Ik moet eigenlijk een vraagje stellen. Hoe is het eigenlijk nu hier om echt achter de microfoon te zitten in plaats van aan de telefoon?
1: Wel, ik moet zeggen, ik heb al heel de dag gehoord van... Ja, ga naar Radio Plus en... Maar er waren wel een klein beetje zenuwen, maar ik moet zeggen dat het eigenlijk toch wel heel goed meevalt. Ik zit hier eigenlijk wel vrij goed op mijn gemak.
0: Ik zie dat je op je gemak zit. Ja. Zeg, wat is ons volgende plaatje?
1: Wel, speciaal voor mijn tante uiteraard. Simply the best.
0: Van Tina Turner, hè? Ja. Oké, we gaan hem draaien.
1: En terwijl gaat de telefoon...

0: Tina Turner, you're the best. En ik heb iemand aan de lijn voor jou, Kevin.
1: Ja.
0: We gaan eens luisteren wie dat is, hè.
1: Hallo met Radio Prost.
2: Kevin.
1: Hallo met Radio Prost.
2: Goedenavond, Kevin, met Johan uit Gerzelen.
1: Hallo, dag Johan. Alles goed?
2: Goedenavond. En ook aan Peter Monseigneur, hè.
0: Monseigneur, ja. Allee.
1: Meneer,
2: zijn kap over de dag gesmeten. Het is al mee misschien, hè. Ja. Dat zal zijn.
0: Goed bezig.
2: Kevin, doe jij dat goed, jong?
1: Ja, dankjewel.
2: Kevin, ik ben nog maar net thuis, hoor. Ik ben gaan wandelen met mijn schildpad.
1: Heb jij een schildpad?
2: Ja, ik ben ermee gaan wandelen. Maar dat duurt lang, zei je, dat ik thuis ben.
1: Ja, is misschien het is geen oppen waarschijnlijk.
2: Ja, maar ja, een mannetje, hè. Ja. Gelacht, jullie lachen allemaal. Ja, enkele weken geleden was er nog geen sprake van u om op de radio te komen.
1: Nee, inderdaad.
2: Zeg, ja, ik zeg, ik had die jongen toch een plaats moeten geven.
1: Inderdaad.
2: Dan een keer met hem een keer in levende lijven spreken.
1: Ja, kijk eens aan.
2: Ja, en staan de camera's nu af?
1: De camera's die staan op eigenlijk, dus je kunt ik zal altijd even zwaaien.
2: Op eigen risico?
1: Inderdaad.
2: Op eigen risico?
1: Inderdaad.
2: Ah, oh, dat is prima hoor.
1: Welke plaat kunnen we voor u draaien?
2: Ja, plaatsen waar je niet had aan verwacht hebben. Omdat enkele weken was er nog geen sprake dat ging komen op de radio, hè?
1: Nee, dat klopt.
2: En Lowland Trio.
1: Ja.
2: Lowland. Spatie Trio. En de naam van dat plaatje is Mijn Naam Is Haas.
1: Ik weet van niks.
2: Wat is? 1973. Je weet van niks.
1: Ik ben iemand die eigenlijk nooit van niks weet. Ik ben altijd onschuld, zelfs. Ja.
0: Goed geantwoord.
2: Geen degen is.
0: Goed
2: geantwoord. Je
1: weet nooit
2: van niks.
1: Nee.
2: En als er iets gebeurt, dan weet je ook van niks.
1: Nee.
2: Oh, jongen.
0: Goed geantwoord, Kevin.
2: Ik moet eerlijk zeggen, je bent een sympathieke gast, hoor.
1: Ah, dankjewel.
2: Echt een sympathieke gast.
1: Dankjewel.
2: Voilà, ik ga jullie nu laten, dan er nog mensen binnen kunnen, hè?
1: Oké.
3: Johan, bedankt.
2: Bedankt
1: voor het bellen, trouwens, Johan.
2: Zulukes,
1: hè. Zulukes, toch nog een avond.
2: En wel thee, hè.
0: Tot later.
1: Dag.
2: Salut.

0: station.
1: Atlas Pommelien Thijs. Als het goed is, heb ik momenteel iemand anders aan de lijn. Goedenavond.
2: Ja, met wie ben ik de eer?
1: Die zal blijkbaar gaan lopen zijn.
2: Ja.
1: Ja. Waarschijnlijk.
2: We moesten die draaien trouwens voor Amra.
1: Wat lief?
2: We moesten Pommelien Thijs gaan draaien voor Amra trouwens.
1: Ja. Oké, dat is goed. En daarnet van Johan en Frida uit Herzelen moeten we nog het Lowland Trio speciaal voor jou gaan draaien. Mijn naam is Haals.
2: Ik weet van niks.

0: Mijn naam is Haas en ik weet nergens van.
1: Ik heb het toch wel weg dat ik van ik weet.
0: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedenavond, ja. Met wie spreken we?
2: Ja, goedenavond, het is met Johnny. Ik wou even de groetjes doen aan de Kevin, hè.
1: Dag Johnny. Johnny Kevin. Johnson, dacht ik.
2: Ja, hoe voelt het om aan de andere kant dus te zitten, Kevin?
1: Het voelt eigenlijk vrij goed, eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, ik was vrij zenuwachtig die ochtend, maar
2: ja.
1: Het is wel maar. Zo dat het. Ik zit hier ondertussen op mijn gemak eigenlijk. Het is echt
2: maar,
1: wel,
2: je moet echt niet zenuwachtig zijn. Peter, groot monsieur, is echt een lieve gast. Dus, geen enkel probleem.
0: Pas op, want ik kom aan uw oren trekken, hè?
2: Zeg, ik heb al eens met Peter gepraat. Misschien zouden we je contract moeten geven, hè, Kevin? Ja, contractje.
1: Misschien moet je dat even aan Peter vragen.
2: Ja, dat gaan we dus met Peter moeten regelen, denk ik.
0: Hè? Ja, maar ja, straks ben ik mijn job kwijt. Ja. Ja, maar ja, jongens. Hela.
2: We maken er een fijn programma van.
0: Met Kevin, ja. Peter, wij met z'n twee. Ja. Wij met z'n twee, ja. Ja.
2: Nee, in ieder geval, gefeliciteerd. En super dat je daar bent in de studio, Kevin. Fantastisch. En ook mede dankzij Schoondragen en ook mede dankzij Peter Monsieur natuurlijk. Dat
1: het ons gezorgd heeft. Hè.
0: Fantastische mensen.
2: Dus, maar jij ook, Peter. Dus in ieder
0: dank
2: geval...
0: U.
2: Maar in ieder geval, bedankt. En je mag zelf een plaat kiezen, Kevin.
1: En wat hoor jij graag gewoon? Welke plaat hoor jij?
2: Voor mij zijn alle platen goed, maar jij mag zelf een kiezen.
1: Oké.
2: Okay. En één ding niet vergeten, Kevin, onze frequenties, hè.
1: Inderdaad, ik heb ze nog niet vernoemd vandaag.
2: Ah,
1: ja, je kan ons beluisteren op 105.5 uiteraard.
2: Ja.
1: En wat zijn de andere meesten?
0: 107.1.
2: Ja.
0: Ja, Johnny, doe maar.
2: En 105.5 en 107.1 en 107.5.
1: Ja. En mensen kunnen natuurlijk ook onze app gaan downloaden, uiteraard. Hè.
2: Ja. En nu kunnen wij eens kijken op eigen risico.
0: Ja.
1: En valt het risico?
2: Ja, het valt absoluut mee, Kevin. Echt waar. Fantastisch. Ja. Zeer goed programma. En jij mag een plaatje kiezen, Kevin. Oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay.
0: Dat gaan we straks draaien, hè, Kevin. Okay, maar ik heb nog iemand aan de lijn. Ja, Johnny, bedankt voor het bellen. Tot later.
2: Ja,
0: ik heb nog iemand aan de lijn.
1: Ik dacht dat het Jan Bakker was.
0: Ja. Goedenavond, Jan Bakker.
1: Dag Jan Bakker. Hallo.
2: Mijn naam is Haas.
1: En je weet nergens van.
2: Jij doet dat goed, hè, man.
1: Ja, inderdaad. Het is jammer dat je niet bent. Het is jammer dat je niet bent, eigenlijk.
2: Ja, ik ben net thuis gekomen, dus het zal moeilijk gaan om daar nog te komen.
1: Inderdaad.
2: Maar ik moet hem zeker vast bellen, dus aan de kerk.
1: Inderdaad. Maar ik moet zeggen, om hier in de studio te staan, het is wel tof.
2: Ja. En voel je zo een beetje thuis in die studio omgeven?
1: Ja, dat begint te komen. Ik heb hier al een cola gekregen en zo, dus fantastisch.
2: Dat is fantastisch, ja. Dat is fantastisch. Je doet dat goed, hè.
1: Dank u.
2: Zeg, straks moeten we van mij een keer een plaat draaien van Marianne Rosenberg.
1: Met Ik Ben Wie Doe.
2: Ja, tuurlijk, dat. Dat is een van mijn favorieten.
1: Ja, inderdaad, dat is je favoriete plaat, hè.
2: Ja.
0: Oké.
1: Meld je terug trouwens in ontbijtradio, hè.
2: Ah, natuurlijk ben ik mee ontbijtradio. Dan ga jij terug bellen, hè.
1: Uiteraard.
2: Ah, dat is fantastisch. Bedankt, Kevin.
1: Ja, graag gedaan, hè. Dag Jan.
0: Jan, jij ook bedankt.
2: Dag,
0: tot later.
2: Ja.
1: Nog een fijne avond, hè.
0: Tot later. Ja.

0: Wel, Kevin, ik denk dat jij gaat moeten blijven slapen, joh.
1: Ja, en een bed erbij of zo.
0: Maar ja. Ik heb spijt dat ik met mijn mobilium niet gekomen ben. Anders kostte daarin slapen, hè.
1: Ja, maar ik stel bij Peter. Peter woont
0: niet. Voilà. Zeg, ik heb hier nog enkele berichtjes binnengekregen via onze pros-app. Hey Kevin en Peter, zo leuk dat je in de studio bent, Kevin. Je doet dat supergoed. Speciaal voor jou graag een plaatje van de Venga Boys. Alles geven, Kevin. Groetjes van Heidi. En ken je Heidi?
1: Heidi, van Radio Pros.
0: Ja, dat is eigenlijk de vrouw van Johnny Johnson.
1: Ja,
0: voilà. En dan van Chris van Dijk. Top Peter en Kevin. Groeten Chris van Dijk. En koekoe Kevin. Groetjes van Inge de stagiair. Ze kijkt live naar de stream.
1: Kijk het aan.
0: Dus zwaai een keer, hè.
2: Ja, voilà.
0: Oké, voilà.
1: En dit is de Middag de Party en de Venga Boys. En mensen kunnen nog altijd bellen op 070 22 22 50. En kijken en luisteren op eigen risico op www.radiopros.be. En dit zijn de Venga Boys.

0: The Venga Boys, We Like To Party. Dat was een plaatje speciaal voor jou, Kevin. En dat kwam van Heidi. Ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond. U spreekt met de tante van Kevin. Tante Marie Roos.
2: Dag, tante.
1: Ja. Dag, Kevin. Amai, je doet dat goed, joh.
2: Ja, dank je, dank je, dank je, dank je.
1: Nog een beetje en je zit een beroemdheid.
2: Maar dat was ik al, hè.
1: Ah, ja, natuurlijk, natuurlijk. Allee, ik laat een heel tof plaatje draaien voor u.
2: Dank je wel, dank je wel, dank je wel.
1: Oké, allee. Doe zo verder, hè.
2: Ja, merci, hè.
0: Dag, dag.
3: Ja. We got it together, didn't we?
2: Dit is Barry White en you're the first, the last, my everything. Dat is ook een van mijn favorieten trouwens.
0: Ja, oké. En van jouw tante dan ook eigenlijk.
2: Absoluut, dat is.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

dat was Jetty Palati en ik zit in een cafeetje. En de volgende die we gaan draaien is een heel speciaal een plaatje die ook aangebracht is, niet meer vandaag gebruikt is, of dat ik wou draaien. Dat is de lievelingsplaat van de Ludwig. En dat moest Willy Sommers zijn met Laat de zon in je hart.

0: Yeah, dat was Willy Sommers en later zon in de art. Het was voor Ludwig uiteraard, want Ludwig die kookt voor schoondragen uiteraard.
1: Voilà.
0: Die kookt voor ons.
1: Dat is een ferme cadeau.
0: Dat is een ferme cadeau inderdaad. Het is wel altijd heel lekker moet ik zeggen. Dus het is wel... Ludwig trouwens was deze middag ook weer lekker.
1: Ik ga een keer proberen om ook een keer te komen eten bij jullie. Hè?
0: Ik weet niet of dat gratis is, maar bo, dat zien we wel.
1: Goed, je hebt goed. Nog een verzoekje.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik heb nog een verzoekje gekregen.
1: Ja.
0: We moesten ook nog een plaats gaan leggen voor Tatjana uiteraard. En dat is een begeleidster van VZW Schoondragen. En die vroeg een plaat aan van Natalia uiteraard.
1: Ja, en ik hoop dat... hoe noemt ze die begeleidster?
0: Tatjana.
1: Tatjana. Ik hoop dat Tatjana gelukkig is met Drop,
0: ja, ik hoop het, ik hoop,
1: Drop A Little.
0: Drop A Little. Ik hoop het ook, want dus je moet weten, mensen hebben regelmatig ook de nacht.
1: Ja.
0: En zij heeft vanavond ook de nacht.
1: Ah, dat dus gaan ze straks
0: hoop,
1: nog zien.
0: Dus ik hoop dat ze komt aan de zon. Anders heb ik nu... Anders heb jij geen probleem, maar heb ik wel een probleem.
1: Oké.
0: Hier is Natalia uiteraard. Mensen kunnen altijd wel een 070, 22, 22, 50. En vergeet voor ons app niet te downloaden. En laat eens weten hoe dat met jullie gaat in de app uiteraard.

0: A Little, Natalia. Voor?
1: Voor Tatjana, uiteraard. Hè.
0: Ja, ja, ja, ja. En je had zelf ook nog een verzoekje, hè?
1: Ja, ik had zelf een verzoekje, uiteraard. De Poco Loco ging, uiteraard. Ik zou denken, mensen kunnen bellen nog altijd 070, maar helaas moeten we bijna gaan afscheid nemen, want het is bijna 8 uur.
0: Ja,
1: komt er na 8 uur eigenlijk nog een collega?
0: Nee, vandaag zal het volgens mij non-stop zijn vanavond. Ja. Ja, ja. Dus normaal zou die hier dan al moeten zijn, maar ik zie niemand, dus...
1: Ik heb mij geamuseerd trouwens met jou, met de Peter Schepers, en het was heel leuk eigenlijk.
0: Wel, het uur is voorbij gevlogen, hè?
1: Inderdaad.
0: Hoe vond je het om mijn sidekick te zijn? Valt het een beetje mee?
1: Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk zou ik het wel even nog eens willen doen, eigenlijk.
0: Dat dacht ik net te vragen. Je hebt het geweldig gedaan. Wat mij betreft doe je dit snel nog een keer.
1: Ik meen het echt.
0: Ze zijn aan het onderhandelen.
1: Ik vind het geweldig ook.
0: De Kevin is aan het onderhandelen met zijn begeleider.
1: Even serieus zeggen. Wat die mensen voor ons dagelijks doen.
0: Fantastisch.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, ja. Ja.
1: Hoe dat...
0: Ja.
1: Hoe dat die mensen met ons begaan zijn, dat is, want je moet het zeker niet onderschatten. Want
0: ik begrijp.
1: Het is elke dag, gebeurt er wel altijd iets. Het is ongelooflijk dan hoe dat ze ermee omgaan. Het is ongelooflijk hoe dat ze ermee...
0: Respect, Kevin. Respect naar de begeleiders, naar de mensen die jullie zo goed verzorgen.
1: Inderdaad.
0: En ik ga jouw laatste verzoekje draaien.
1: Ja,
0: ik wil nog eigenlijk wel dus Evie bedanken voor de fijne medewerking. Nu het ganse team eigenlijk van Schoondragen. Ja. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik dit voor elkaar zou gekregen
1: hebben.
0: Nu ja, een nee heb ik en een ja kan ik krijgen.
1: Inderdaad. Maar ik moet nu wel zeggen, bedankt ook Peter dat ik hier mocht aanwezig zijn. Ook Peter Klop, monsieur, dankjewel. ook Ed van Bever, dat zien jullie, maar staat gewoon in de verte. Dus dankjewel daarvoor. Dus ik zou zeggen, ik ben graag komende zaterdag terug bij in een nieuwe ontbijtradio. En misschien ook wel eens op zondag in... Om bij te dragen met Peter Schepers.
0: Dat gaan we zien.
1: En dit is de Poco Loco Gang.
0: Luisteraars, bedankt.
1: Poco Loco.
0: Luisteraars, bedankt.
1: Graag tot ziens en bedankt.
0: En ik ben er morgen weer.
1: We horen je wel een andere keer terug, zeker en vast.
0: Zeker en vast.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50.

0: Scherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten. Dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
4: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
3: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
5: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte.

0: wel voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Bils zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar in

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

1, 2, 3, 4.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5.